0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

meer ruimte in. Ik wil meer ruimte innemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter... Ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden. Fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rij uit de stad, kom ik thuis hangen, 3 tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes erop, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de dingen en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsamme nemen. Ik trek de dingen helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam, en er komt niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpankje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat het plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kutboekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal. Denk ik, ja, Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano. Zet hem op de bok, vast lag daaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten. Als je een mobiele pianokruk hebt als pianist. Als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano. Je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it. Je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen, waar is die laten pam, pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaan we. Je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is... dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter. Dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super... Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen. Die kan helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen. Denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Ja. Zo, maar hier. Dat is een dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je ze altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht.
Thijs draait een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spier meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt de vlees soms ook. Zegt ja. Wees dat deunig? Nee, dat is dikke Henk. Die komt net verder.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: What have I done to deserve this?
1: En dan nu een waar verhaal uit het Wilde Westen. En wel de geschiedenis van het hondje Whisky. Whisky was een hondje dat leefde omstreeks de eeuwwisseling in het Wilde Westen. In het plaatsje Stoke City. Later hebben ze daar nog eens olie gevonden. En ja, precies, stookolie. En Whisky was het hondje van de sheriff. De sheriff was lang geleden omgekomen bij een bankoverval. En vanaf die dag droeg het hondje de ster van zijn baas aan zijn halsband. Nu begrijpt u ook meteen hoe cognac aan 3 sterren komt. Het was een mooie door de weekse zondag. En Whisky had besloten die dag te gaan sterven. En zoals alle hondjes van Stoke City wilde hij dat graag doen. Bovenop de berg. Want dan was je lekker dicht bij de hemel. En God had dat toch al druk genoeg. En zo ging hij die dag op pad. Langs de eenzame eik. Langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kon zien. Van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Langs het oude vervallen fort. Langs de stekelige cactussen. En dan heel langzaam kwamen de eerste botjes van de hondjes die het niet gehaald hadden.

één jaar bij de mensen telt voor 7 bij de honden. En dat kan lelijk oplopen. En zo liep het hondje door langs het slingerende bergpad en bovenop de top aangekomen. Wat ligt daar? Een vondeling. Het beestje is helemaal ontroerd. Krijgt een hapklare brok in zijn keel. Het denkt, ik moet dit schepseltje redden. Maar ja, een hond alleen kan niks beginnen. En dan heeft hij gelukkig één vriend. Dat is de oude Bill. Dat is iemand waarmee je rekening moet houden. Dat is de enige cowboy met een gezondheidszadel. En Bill zit altijd in de saloon. En dus rent het hondje naar de saloon en trekt hem als een broek mee naar boven. En dan gaan ze. Langs de eenzame eik, met een wit kruis erop. Langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar vroeger een vervallen fort stond. Langs de stekelige cactussen, de afgekloven botjes. Het bovenop de berg aangekomen, wat ligt daar? Geen vondeling. Bill is woedend dat hij die toch voor niks heeft meegemaakt. Die geeft het hondje een rotschop. Het beestje stort in het ravijn, onder aan het ravijn aangekomen. Wie ligt daar? Een Indiaan. Heeft een oud spoor in zijn neus, dan kan hij er niet meer uitkrijgen. En dat hondje komt onderaan totaal geradbraakt. En die Indiaan, die neemt dat diertje liefderijk op. Want zo zijn ze. Die roodhuiden. En hij brengt het naar het kamp van het zwijgzame opperhoofd Kakatoe. Daar wordt whisky omgedoopt in vuurwater. En hij begint zich net op zijn gemak te voelen als hij ziet dat de Indianen de strijdbijl aan het opgraven zijn. Ze hebben een paar oorlogen verloren en ze zijn nodig weer aan binnen toe. En het hondje voelt dat ze de kolonialisten willen bedreigen. En zo sluipt hij op een nacht tussen de wigwams door en maakt hij dat hij in de saloon komt. Maar in de saloon aangekomen, geen Bill. Zo snel zijn pootjes hem dragen kunnen, rent hij naar het huis van Bill, krabbelt met zijn pootjes aan de voordeur, Bill doet open, geen Bill. Nou ja, het hondje dacht ik was op weg om te sterven en daar gaat hij weer. Langs de eenzame, gevelde eik. Langs het punt van waaruit je het opstandige Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar ze een nieuw vervallen fort aan het bouwen zijn. Hij pist dus tegen een cactus. En boven op de top aangekomen, wie ligt daar? Bill. Bill heeft het hondje een rotschop gegeven en is toen achterover geklapt. En ligt daar nu met een dubbele beenbreuk. Zodat hij in elk geval niet alleen geweest is. En hulp is wederom noodzakelijk. Maar ja, whisky is een beetje door zijn vrienden heen.

0: 24.
1: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden. Het is niet makkelijk. Op een gegeven moment weet ik precies. Ik stond in de discotheek. En ik dacht, nu ga ik mijn ware liefde vinden. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had leuke kleding aangetrokken. Dus niet dit. Ik had mijn krullen goed gedaan. Lokstoffen op. En op dat moment zie ik een meisje staan. En ik dacht bij mezelf. Wauw. Wat een leuk karakter. Echt helemaal perfect. Zo'n perfect meisje noem ik trouwens altijd een DVD. Een DVD. Een dekkerrijpe, vrijgezelle droomvrouw. En ze komt op me aflopen en ik dacht mezelf, wauw, dit is het echt. Baren, jij bent aan de beurt. En ze staat voor mijn neus. Ik denk, dit is het. Op dat moment zegt ze, hallo, ik ben Grijtje. Hoor jij daar? Even later ook. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje. Geen DVD. Eerder een VHS. Een vrijgezel hitsig snolletje. Nee. Het gerucht ging dat haar benen te vergelijken waren met de Beatles. Al 30 jaar niet bij elkaar. Nou, wij een beetje dansen samen. Op dat moment doet ze de armen omhoog. Heeft zo'n pakje zware Javaanse jongens onder de oog. Het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje ook. Was leuk. Tot aan de voordeur. Want toen of heet bleek dat ze een klein puppy had. En als vrouwen met zo'n klein puppy of een klein katje hebben, gaan ze zich totaal debiel gedragen zodra de deur open gaat. Nooit opgevallen? Dan gaat die deur open.
1: En waar ben jij nou? En waar ben jij nou? En waar ben jij nou? Ja.
0: Maar als wij mannen dat bij vrouwen doen, dan mag het dus niet, hè? Hé, en kom jij eens even naar de baas toe? Kom jij eens even naar de baas toe? Dat is een braaf teefje. Vreselijk. Maar mijn laatste vriendin, dat zegt alles. Mijn laatste vriendin was een meisje zonder clue. Ken je dat? Een meisje zonder clue? Ik kwam thuis en zei, hey, lieverd, hoe is die? Nou, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik zeg, vertel. Nou, zegt ze, ik loop door de supermarkt. Wie kom ik tegen? Marjan. Ik zeg, hallo Marjan. Zij zegt, hallo. Ik loop door naar de kassa, ik reken mijn boodschappen nog af. Ik loop naar buiten toe, over het zebrapad, komt de linkse fietser aan en rechts een auto. Nou, ik loop gewoon door. Ik kom aan bij de auto, ik leg mijn boodschappen nog achter in de auto neer. Ik start de auto, rijd de parkeerplaats af, steek er opeens een oud vrouwtje over. Nou, ik stop gewoon, dat oude vrouwtje gaat zo voor die auto langs. Ik rijd door naar huis toe, ik haal mijn boodschappen nog achteruit de auto. Ik loop naar binnen toe, zet ze naast het gasfornuis neer, pen thee gaan zetten en toen kwam jij thuis. Waar is de clue? Waar de fuck is de clue? Zit je 10 minuten naar een lulkoek te luisteren? Ik bedoel, zelfs een pornofilm heeft nog een beter verhaal. Denk ik. En nog steeds als ze mij opbelt, dan doe ik altijd net of ik mijn eigen voice-moment ben. Kind, net doen of je eigen voice-moment. Dat is een goede truc, jongen. Wel, soms zeg ik, hoi, met Jochem, ik ben er niet, sprekertje in, naar de piep. Hey Jochem, met mij, ik bel me. Boe! Zeg, ze gaan me de kloten, heerlijk. Even over voice-mails gesproken. Weet je waar ik laatst ben achtergekomen? Vroeger had je helemaal geen mobiele telefoons. Die had je vroeger helemaal niet. Michiel de Ruiter had helemaal geen mobiele telefoon. Dat vind ik daar zo gek. Maar ik vraag me altijd af, hoe zouden de voicemails geklonken hebben van historische figuren, weet je? Sommige keer wel rare. Hi, dit is de voicemail van Anne Frank. Ik ben heel moeilijk bereikt. Hoi, dit is de voice van Jezus Christus. Op dit moment ben ik er niet, maar na Paas kunnen we weer bereiken. Lopen de mensen weg? Ja, als je niet tegen kan, dan trek je zwarte kous maar boven je hoofd. Nou, hoe waren reclames vroeger? Ook zo'n last van tering. Kijk op www.kwakzalver.nl. Zo'n grote poster, maar een jongen met puisten. De pest. Wie is er niet meer groot geworden? Hoe was dat vroeger? Hoe waren de spreekkoren bij voetbal? Waren die ook veel beschaafder?
2: Abel Lenstra, je moeder is een huisvrouw. Je moeder.
0: De scheidsrechter geeft een rode kaart.
2: Schier weg, lummel. En het hele publiek, hij is een valsspeler. Hij is een valsspeler. Vlegel.
0: Was dat nog echt? En mevrouw loopt over de bouwtrein heen. Op dat moment hoort ze...
2: Zo mevrouwtje, u ziet er apetijtelijk uit.
0: En die vrouw terug.
2: Ga je mond spoelen, bafakker.
0: Hoe was SM vroeger? Hoe was SM? Was er ook veel beschaafder SM?
1: Zeg, meesteres. Kunt u eens ranzige, smerige dingen tegen me vertellen?
2: Schafuit. Schobbejak. Belhamel. Klaar.
0: Veranderen. Wel gek, hè? Denken we 40 minuten slap aan het ouwe hoeren? Heb je nog geen triviant padje verdiend? Nou, dat ga lekker richten. Wel raar trouwens, hè? Als solist kun je nooit daar zijn en drummen, hier zijn en zingen en hier zijn en piano spelen. Jammer, hè? Ja, vind ik ook. Ja. Wacht even. Maar nou, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

In de pauze misschien nog iemand zitten kijken of die ook Engelse woordjes kon bedenken die klinken als Nederlandse woordjes en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je het hebt. Huh? Valt tegen, hè? Nee. Ik had er nog eentje. Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer, Kees? Mijn pianospel is niet meer zo virtuoos als toen ik 14 was, want ik heb de laatste jaren minder les. Minder les. Zullen we even de rest doen? Dan kunnen we aan bier. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart cake kan ik niet goed rekenen. Het zou gekund hebben, cake, als het was geweest terwijl ik naar een taart keek. Maar nu zit die vriendin er weer tussen. Ik vind het trouwens niet erg als je iets fout roept, hoor. Want het gaat om het meedoen. Hè? Daarom heet dit programma ook Doe Mee. En het winnen. Ja, bij de eerste 29 try-outs heb ik mokken uitgedeeld. Als er nou toch nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te winnen valt. En zitten te hopen. Ja, je zou hooguit wat tijd kunnen winnen. Door alvast weg te gaan. Maar verder. Geen illusies. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart paai. En naar een blonde haarlok kijk die ik aai. Vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht. Saai. Ik denk dat ik de was maar even droog draai. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal. Hol. Ik wou net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop. Dol. En zomaar heel een winkelcentrum. Mol. Dat is leuk, hè, dat mollen uit de eerste helft dan weer terugkomt. Ze weet wel dat ik met een oude vlam vleem. Sinds ik steeds mokken met haar op haar naam neem. Waaruit ik nu al maanden al mijn drank drink. Ze is in het leggen van dat soort verband link. Dat ik nog af en toe iets van die hoer hoor. Daar geeft ze mij per dag een klap of vier voor. En als ik haar een keertje in de winkel stoor. Dan jaagt ze mij onmiddellijk de deur. Nu ik, dus het wordt nu iets onsamenhangender. Ik vond dat ik wel best een eind gekomen was. Maar er zou eigenlijk nog een coupletje tussen moeten waarin ik uitleg dat ze jaloers is en niet meer voor me wil koken. Dus dat ik dat zelf moet, oftewel uit blik eten. Nu ik de smaak van etenswaar uit blik ken, waaraan ik ooit, al is de vraag wanneer, wen. Denkt mijn vriendin, wanneer ik eet, hij eet. Het is derde persoon enkelvoud, hè. Dat is, ook in het Engels krijg je dan een S achterstand. Dus het is he eats. Dus hij eet iets, iets fiets. Maar ik doe aan wat hij behoeft. Niets. Hoewel ik heel veel man, je weet niet hoe, hou. Van rund en liever op een stukje koe. Kou. Dan smaakt zo'n blikje gistextract met bloem.
Flower. En voel je je na elke hap een uur ouder. Ik ken al één coupletje. Maar dat slaat nergens meer op. Dat is volslagen van een pot gerukt. Een buurman die uit de lucht komt vallen. Maar ik vond het te lang. Probeer het dan zelf maar eens. En dat het ook nog een coherent verhaal is. Waar je wijzer van wordt. Dat lukte mij zelfs niet. Het is moeilijk genoeg hoor. Weet je hoe lang ik hier aan gewerkt heb? 6 jaar. Ik was al lang blij dat ik dit had. Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? En een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat de glas ver? Sorry, niks over mijn zus, sir. En ook nog een Engelse versie, waarbij niet alleen het laatste woordje van iedere regel moet vertaald worden in het Engels om het laatste woordje in het Nederlands te krijgen, maar dat Nederlandse woordje moet vervolgens opnieuw in het Engels vertaald worden om opnieuw een Nederlands woordje te krijgen wat dan de zin echt afmaakt. Gek dat ik die hoer hoor hier. Dus het hoor weer in hier. De economie ligt in de Verenigde Staten steeds stil. In de Staten steeds. Steeds is stil. Maar dat duurde wel 12 jaar voordat je daarmee kon lastigvallen. Het schijnt dat er een brandje in het bos woedt. En ik weet niet wat ik met mijn humeur moet. Het slaat nergens op. De buurman, heb je hem? De buurman die het gras uit alle macht maait, belooft dat hij het laatste woordje goed raait. Ik doe al 20 jaar met dezelfde wasmachine. Ik moet gewoon zorgen dat er geen vocht bij in de buurt komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: land van mijn dromen.
1: Dank je, Begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkast. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja, Lille.

Dat is toch lachen, hè? Mensen met miserie.

alles is naar de zak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zeveldode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering, is het al veel te laat. En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Zo weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos. De politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam mij mee. Of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro. En uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn velo. Heel raar. Poetin wilt Kiev en Mariupol. Tsjernobyl. Wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
0: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallenrand hang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je dral? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagan en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen, een of andere gewone boerenpolderjongen, theetje in een mandje, op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was een jongen woont in Friesland, dus meestal een of andere rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht, die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon, de franje van Oranje, de eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes, achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krentenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster, kneksje maken, achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krentenmek achter de rhododendron sodemieteren. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien, koeken en krentenmekken hoogst persoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krentenmekken iets gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid, alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rotzooi de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhands op Soestdijk. Hermes uit de Kanagan. Onze Kanagan, zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mens doorlopend. Praten over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar. Wil u
wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik kwam terug van de stad. Opeens blijf ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw, was maar vast weer advent. En verdomd als die waren, ze wil precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door haar majesteit de Kannegen van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen. Volgens oud vaderlands recept een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumo in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf, verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geleefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens, jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als die weg is, zal ik het zelf opgevoed. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

And since she's the last one, and since she's the last one,

Ik heb in die 25 jaar vaak brieven gekregen. Leuke brieven, aanmoedigende brieven, soms kwetsende brieven, scheldbrieven. En dat gebeurt in Nederland altijd anoniem. En ook een keer een brief van een moeder. Ze schreef dat ze in de tijd wel had moeten lachen om Bram van de Commune, maar dat het met haar zoon ook wel zo was begonnen. Met een beetje stuf en een sticky. En ze schreef dat haar zoon aan de heroïne verslaafd, in 4 jaar tijd zichzelf en zijn familie te gronden had gericht. En ze zei, je moet maar eens een vervolg schrijven op Bram van de Commune. Als troost voor alle ouders die met datzelfde probleem zitten. Ze zeggen, laat hem los en laat hem niet meer binnen. Ze zeggen, laat hem gaan, hij moet het overwinnen. Ze zeggen, niet erheen, je kunt hem niets meer geven. Ze zeggen, deur op slot, je hebt ook een eigen leven. Maar ik heb hem toch gevoerd, hap voor hapje. Ik heb hem leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee. Een tikje op zijn vingers, een pluimpje op zijn hoed.

die ik heb gevoerd, hap voor hapje. Die ik heb leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee.

toch laat ik voor de zekerheid, mocht hij naar huis verlangen, dat touwtje uit de brievenbus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

Het regende dat het goot. Maar het deerde de twee wakkere knapen niet. Eindelijk was het dan zover. De reis naar Frankrijk was begonnen. In een pittig tempo peddelden de beentjes de pedalen rond. Als ze maar eerst in België waren. Want dan begon het pas goed. Eindelijk bij Rijswijk brak de zon door. Ze besloten van de gelegenheid gebruik te maken, de benen te strekken en even te pauzeren. Wat smaakten die kadetjes lekker, zeg. Moeder had hem toch maar weer verwend. Even dacht Egbert hoe het thuis zou zijn. Moe was erg ongerust geweest. Gek eigenlijk, want hij was toch al 10. Hoe lang was het nu alweer geleden dat Egbert aan Wim gevraagd had of hij mee ging fietsen naar oom Jean in Frankrijk? Lang had Wim niet geaarzeld. En toen Egbert ook Wims vader had overtuigd, stond niets een fijne fietsvakantie meer in de weg. Zo, nog even een slok uit de veldfles en dan maar weer eens opkrassen. Al de hele tijd stond er iets verderop een wat oudere jongen te liften. Ook kinderachtig, dacht Egbert. Zo kan ik het ook. Nee, fiets op eigen kracht, dat is je ware. Vrolijk groetend fietsen ze de lifter voorbij. De zon scheen nog steeds toen ze tegen 7 Nooddorp binnenreden. Het ging niet zo vlug als Egbert gedacht had. Wim kon niet zo goed meekomen. Die had natuurlijk ook niet van die fijne kadetjes gegeten. Het was de schuld van die brommer. Huilend stond Egbert bij zijn verbogen voorwiel met een bloedende knie. Die gelukkig niet echt pijn deed. Het was weer gaan regenen. En die gemene brommer was nog doorgereden ook. We wachten tot de weegwacht langskomt, zei Wim. Die wel eens een autokampioen met een tandarts had doorgebladerd. Daar kwam de lifter vrolijk groetend voorbij. In een kanariegele DAF. Natuurlijk, liften, dat konden zij ook. Jammer, Wim, ik geloof nooit dat mijn vader het goed vindt. Ach joh, wat kan je gebeuren? Op de terugweg pikken we de karretjes weer op. Zo gezegd, zo gedaan. Daar zoefden ze over de Belgische wegen in zo'n grote vleesauto. Die chauffeur was heel sterk, dat kon je zo zien. Die had natuurlijk vroeger veel kadetjes gegeten. Pak de passen maar, jongens. We zijn bij de grens. Egbert had de douane altijd een beetje griezelig gevonden. Maar met die sterke chauffeur erbij kon er niks gebeuren. Wat was dat stom? Wim was zijn pas vergeten. Gelukkig wist de chauffeur raad. Ga maar zo lang in de achterbak zitten als we voorbij de grens zijn, dan haal ik je er wel weer uit. Een fijn plan, zeg. Egbert gloeide alsof hij het zelf verzonnen had. Daar had je de grens. De chauffeur en Egbert moesten uitstappen en mee naar het kantoor, waar allerlei vragen gesteld werden in het Frans en waar Egbert natuurlijk niet veel van begreep. Toen moest hij nog zijn jopper en zijn sandalen uittrekken. En uiteindelijk ging de achterbak open. Maar gelukkig was Wim al geheel ingevroren. Zo, nu doe ik het licht uit. Nu moet je lekker gaan slapen en niet meer bij ons in de kamer komen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Marcus Mannekes. Daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. En die gaat nou een nummer draaien. Niet normaal. Zo goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
8: Also move on radio stations met altijd dezelfde.

I thought I was going to run out of things to do today.

Mannekes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. En die gaat nou een nummer draaien. Niet normaal, zo goed.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.